Daar hoorden we Chet Atkins met Sugarfoot Rag. Alice Babs, je hoort een liten radiola.